0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. De tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: ook in de nacht.
1: Langstraat FM. All right, Dad, you ready?
2: Hold on, hold on. Oké, ready.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

wouldn't work you out in the morning, you at all.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan twee mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De twee waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperatuur tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: we gieren even gek. We komen niet te kort op deze plek.
1: Hef het glas van Boy Wolter hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. En daarvoor Michael Jackson en She's Out of My Life. Ik zeg welkom, het is vandaag zaterdag. We zijn 5 september. Ja, dit is de zaterdag-editie. Ja, ik had er vorige week al melding van gemaakt. Maar ik doe het nog een keer, want er staat weer een nieuw bericht in. Ja, het afgelopen muggenseizoen zijn er in Nederland zeker 9 personen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Het zijn er waarschijnlijk nog veel meer, maar een klein deel van die mensen die het virus krijgen, die krijgen ook klachten. Ja, een week geleden overleed in de provincie Utrecht iemand aan de gevolgen van het virus. Ja, het West-Nijl-virus, hè. De grote vraag is, moeten we ons zorgen maken? Ja, het West-Nijl-virus kan West-Nijl-koorts veroorzaken. Dat komt oorspronkelijk uit Oeganda, uit het zogenoemde West-Nijl. District. Nou ja, in 1937 werd voor het eerst bij iemand deze ziekte vastgesteld. Ja, het virus komt eigenlijk meer voor bij vogels. De overdracht gaat via muggen die zich voeden met het bloed van besmette vogels en zo ook besmet kunnen raken. Nou ja, besmette muggen kunnen op die manier het virus overdragen op zoogdieren en dus ook op mensen. Nou ja, mensen en paarden zijn de zogenoemde dead end host. Ze kunnen het virus niet doorgeven. Het virus is niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld corona. Hè? Ja, van het aantal mensen die besmet is, ervaart 80% geen klachten. Dus dat scheelt. 20% milde klachten. En een klein deel erge klachten. Ja, ze worden bijvoorbeeld grieperig, krijgen koorts. Minder dan 1% wordt ernstig ziek van het West-Nijl-virus. En krijgt neurologische aandoeningen. Bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking of verlammingsverschijnselen. Ja, en zo kun je dus uiteindelijk aan het virus overlijden. Hè? Ja, vooral mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Die lopen een groter risico. Ja, vanuit Afrika rukte het virus via trekvogels op naar Zuid-Europa. Het komt voornamelijk voor in Griekenland, Hongarije, de Balkan en Italië. Daar zijn namelijk heel veel besmettingen. Nou ja, trekvogels die hebben het vervolgens weer meegenomen naar Nederland. En zo gaat dat zo'n rondje doen, hè? Ja. Ja, er zijn wat plekken waar het dus rood is. Besmettingen eerder dit seizoen. Het West-Nijl-virus in Europa. Daar schrik je wel van, hoor. Je ziet wel aardige rode plekjes. En ook wat minder rode plekjes waar de besmetting de afgelopen week is geweest. Nou, het wordt steeds meer, hè. Dus het West-Nijl-virus, jongens. Is toch iets om even over na te denken, hè? Op deze zaterdagmorgen, denk ik. Of snel vergeten. Kan ook, hè? Goedemorgen, Voor de Wekker Wakker. Tina en Ike. Nightbus City Limits.

Weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor.

Valencia, artiestennaam Aldous Byron Valencia Clarkson, Nederlandse muzikant en singer-songwriter. Eind 1993 maakte hij dit juweeltje. Je hoorde Gaia. Ja, mooi is dat. Het blijft een leuk liedje. Ja, wereldwijd had hij succes. Het was in Nederland niet in de eerste plaats in de hitparades. Maar wereldwijd werden er meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. Met name in Azië en Japan, waar hij nog een cultstatus heeft. Ja, Valencia woont tegenwoordig in Spanje. Achter de schermen werkt hij momenteel aan zijn nieuwe progressieve rock-epos, The Purple Album. Ja, daarnaast is hij ook nog een keer succesvol als songwriter. In de K-pop, zo schreef en componeerde hij onlangs de zomersingle Adonis voor de populaire Zuid-Koreaanse meidengroep 50-50. Ja, Valencia. Leuk om weer terug te horen. Goed voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag de dag van de heilige Bertinus. Het weer van vandaag is bepalend voor wat er de komende tijd gaat gebeuren. Ja, en door de bemiddeling van de Amerikaanse president Roosevelt in 1905 komt er een eind aan de Japans-Russische oorlog. Het verdrag is op dat moment een vernedering voor Rusland. En in Delft wordt het waterloopkundig laboratorium geopend. Ja, we hebben hem echt. 1927, toen werd hij officieel geopend. En ja, misschien weet je het. De Franse premier Aristide Briand die opent het idee van een Verenigde Staten van Europa. En dat deed hij in 1929. Ja, de opwarming van de aarde, we kennen het natuurlijk anno 2026. Maar in 1947 was het ook al warm, hoor. Ja, en de Bild beleefde de warmste septemberdag tot dusver. De middagtemperatuur was op deze dag in 1947 34,2 graden. Ook op 5 september was het dus zo heet. Nou ja, de dag wordt het in het Brabantse Geelse Rijen zelfs 34,8. Ja, dat is wat, hè. Toen was het al erg warm. Nou, even kijken naar het weer vandaag. Ook belangrijk. Zon en stapelwolken, vooral in het noordelijke deel van het land, komen er wat buitjes voor. Stevige westenwind, 18, 21 graden. Vanmiddag dan wordt het overal droog. Vanavond en vannacht richting zondag, sorry, zijn er naast brede opklaringen ook wat wolkenvelden. Weinig wind. 'Snachts wordt het 7 tot 12 graden. En zondag zijn er zonnige perioden. Dus ja, het is, we krijgen nog een lekker weekend, hoor, zo. Toch? Ja. Voor de wekker wakker, elke werkdag, maar ook in het weekend. Hè. Dit is de zaterdageditie met Becky Bell.

Het programma Voor de Wekker Wakker is nu overal te ontvangen in heel Nederland en ook in het buitenland. In de show blijf je op de hoogte van het weer en steeds met de laatste nieuwsberichten. Voor de Wekker Wakker is de ideale ochtendshow als je al wakker bent voor de wekker.

is een hele trouwe zangeres, die Anna van Damme. Ze stuurt elke keer trouw een mailtje met hoe het met haar gaat en wat ze allemaal doet. En dan dringt ze zich ook niet op met muziek of zo. Ze zegt alleen van, ik heb deze liedjes gemaakt. Kijk maar als je tijd hebt. Zo, moet je maar even kijken of je het liedje leuk vindt of niet. Nou, dit stond vorige week in een mailtje van Anna van Damme. Ja, ik kijk dan wel en ik vond het een leuk liedje. Journey, hoorde je. Het is de weg volgens mij richting de zomer of de herfst. Want ze praten altijd over jaargetijden. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar de files. Het is druk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Urmond en Born. Daar wordt aan de weg gewerkt. Eindhoven-Maastricht, dit weekend ook oppassen geblazen. A9, de A12, Den Haag-Arnhem. Daar is tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal de weg dicht. Verkeer wordt omgeleid. De eindtijd is ongeveer 7 september. Dus we moeten nog even 2 dagen door de zure appel heen bijten, zeggen ze wel eens. Arnhem-Oberhausen, richting Oberhausen bij Ouddijk en de Duitse grens. Daar wordt aan de weg gewerkt. De A15 richting Rotterdam vanaf Europoort is druk. De A27 Breda-Gorinchem, Breda-Utrecht. En ook nog, als we kijken naar Almelo, Enschede en Nijmegen-Maasbracht, daar is het ook oppassen geblazen. Goed, nog meer nieuws. Ja, nog meer nieuws. Inderdaad, we hebben er nog veel meer voor je. Wat dacht je bijvoorbeeld van het gestolen schilderij dat vorig jaar werd ontdekt in Argentinië, wat in de tijd door de nazi's gestolen is? Die gaat terug naar de erfgenaam van de rechtmatige eigenaar. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de betrokken partijen bekrachtigd. Het gaat om het schilderij Damesportret van Giuseppe Vittore Ghislandi. Ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een echt kunstwerk. Het was van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Ja, die ontvluchtte Nederland voor de nazi's naar maar verongelukte in 1940. Veel van zijn stukken kwamen in handen van de Duitsers. Nou ja, journalisten van het onder andere van de krant het AD, die ontdekten het doek vorig jaar bij toeval op een Argentijnse makelaarssite. Het hing in een huis van Patricia Katrin, de dochter van een nazi-functionaris Friedrich Katrin. Had het werk meegenomen toen hij na de oorlog naar Argentinië vluchtte. Het stond al een tijdje op de internationale opsporingslijst. Nou ja, de politie heeft een aantal invallen gedaan om de dochter om het schilderij te vorderen, maar wist op dat moment het doek niet te bemachtigen. Nou ja, de vrouw die leverde het werk uiteindelijk zelf in bij de politie. En samen met haar man werd ze onder huisarrest geplaatst. Ze werden ervan verdacht het doek te hebben verstopt voor de autoriteiten. Maar ja, het belangrijkste van alles is dat het schilderij Het Damesportret van Giuseppe Vittore Ghislandi weer terug is. Ja,

bejaarde hoofdstel aan de muur van de Kilima Hawaiians zal niet meer op de zenders klinken. En dat was dus in 1955. Nou ja, het heeft weinig nut gehad, want door die slechte publiciteit is het liedje ook best een liedje geworden wat veel op de radio is op bepaalde momenten, zoals bijvoorbeeld nu.

Als jullie ooit een vriend hadden gehad zoals ik, zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Hij maakte me eens wakker toen hij in lawaaien de prairie hoorde. Hij wist heel goed wat dat betekende. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde me leven.

0: Davida Michel en What a Woman bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ze is al een tijdje gelukkig met haar vriend Sebastiaan Brouwer. En die werkt ook mee aan haar liedjes. Want ja, haar vriend is drummer, producer en songwriter. Ja. En ja, het is ook nog haar steun en toeverlaat in het privéleven van Davida Michel. Ja. What a Woman hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar vandaag. Want ja, vandaag gaat er weer veel gebeuren op nieuwsgebied. Ja, de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Kushner die gaan naar Moskou. En in Amsterdam vandaag wordt er gevoetbald. De topper Ajax-PSV wordt gespeeld. Ja. En het weer vandaag, zon en wolken. Vooral in het noorden wat enkele buitjes. Vanmiddag wordt het vanuit het westen wat droger. We hebben te maken met een stevige westenwind. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik.

Zo is het maar net, hè. In de back-to-back classic, 2 jaren 90 liedjes achter elkaar, hè. Ja, de Wereldhavendagen is komend weekend. Groot evenement in de haven van Rotterdam. Het is bedoeld om kennis te maken met een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Ja, het evenement is erg populair. Jaarlijks trekt dit veel bezoekers. Tijdens de Wereldhavendagen vinden iedere eerste weekend van september plaats. Op vrijdag, gisteren is het begonnen, zaterdag en zondag. Ja, dus de Wereldhavendagen, hè. Ja, ik zat vorige week op een fietsje, een beetje rond te fietsen. En toen zag ik een hele bekende man de auto wassen. Ik ging naar hem toe. Ik zeg, hé, kunnen we even een selfie maken, man? Leuk. Ja, zegt hij, dat is goed. Dat doen we dan wel eventjes. Ik zeg, mag ik het dan ook op TikTok zetten en op de socials? Nee, dat heb ik liever niet, zei hij. Ja. En toen zei ik tegen hem dat ik dit liedje ging draaien. Want hij noemde zelf de titel, want ik wist hem niet meer. Hij zegt, dat is Op straat die je bedoelt. Zo, ja. Guus Meeuwis, die brengt ons naar het nieuws. Tot zo.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven, omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlakbij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

Klein beetje zen gehaald heeft het liedje wel, hè? Ja. Dan was die in de herhaling, hè? Vorige week draaide ik hem ook al. Toen zei ik van, ik wil hem nog een keer doen. Dat was trouwens een oude dagtopper, ja. Prince KB en Ben September en Valerie. Kwam vorige maand uit, hè. Ja, van de Nederlanders die dit jaar hun internetabonnement of tv-abonnement vergeleken, stapte 26% over naar een andere provider. De andere driekwart die legde internetaanbiedingen naast elkaar en bleef vervolgens bij de huidige provider. Wat ook steeds vaker gebeurt is dat mensen hun huidige provider aan de lijn krijgen. Die bellen ze op en dan zeggen ze, moet eens luisteren, ik kan bij een andere provider kan ik dit krijgen. Wat bieden jullie dan tegenover dit als ik blijf? Ja, dat wordt ook veel gedaan. Een beetje onderhandelen, ja, dat is op zich wel een goede zaak. Hè? Ook gaf 45% aan het abonnement helemaal niet te hebben vergeleken. De meeste consumenten die lijken dus wel een vergelijking te maken, maar die geven daar dus uiteindelijk geen gevolg aan en blijven gewoon bij de oude internetaanbieder. En bij het ongeluk met gevaarlijke stoffen op een bedrijventerrein in Noord-Holland in Zwaag is afgelopen vrijdag een tweede persoon overleden. Het eerste slachtoffer is al doodgegaan. De hulpdiensten kregen vrijdag rond 9:45 een melding van het ongeluk bij een verfcoatingbedrijf aan de Corentijn. Ja, de twee slachtoffers waren niet goed geworden en moesten worden gereanimeerd. Nee, een van hen overleed afgelopen vrijdag. De tweede was een 40-jarige man uit Zwaag en overleed vrijdagmiddag in het ziekenhuis. De arbeidsinspectie die onderzoekt het ongeluk. Een bron dicht bij de familie die zegt dat de twee slachtoffers in een vat met chemicaliën was gevallen. Ja. Dat is nooit goed natuurlijk. En de VN heeft ingestemd met een nieuwe wereldkaart waarop Afrika groter wordt weergegeven. De kaart heeft een nieuwe naam, die heet Eagle Earth en laat de werkelijke grootte van de Afrikaanse landen zien. Nou ja, de VS die stemde als enige tegen het voorstel. Dat was ingediend door Togo en werd gesteund door landen van de Afrikaanse Unie. Die wordt vooral de zogenoemde Mercator-kaart gebruikt. En daarop lijkt Afrika veel kleiner dan het eigenlijk is. Nou ja, de VN-resolutie is niet bindend. Het kan wel leiden tot nieuwe kaarten in navigatiesystemen. En onderwijs. Frankrijk laat weten de Mercator-kaart niet meer te gebruiken. Dus die gaat dus wel helemaal voor de nieuwe kaart die uitgekomen is. Ja, en een geruchtmakende zaak in Amerika. Een Amerikaanse rechter heeft de strafzaak tegen de moeder die haar drie kinderen doodde nietig verklaard. Dat heeft de jury laten weten. Het lukte de jury namelijk niet om gezamenlijk tot een oordeel te komen. De zaak kan worden overgedaan met een andere jury. Het geruchtmatige proces draait om Lindsay Clancy. De 36-jarige Clancy stond in Massachusetts terecht voor het doodwurgen van haar drie jonge kinderen. Haar advocaat zei dat ze na haar bevalling met ernstige psychische klachten kampte. Ja, de zaak die draaide dus om de vraag of ze toerekeningsvatbaar was. Ja, nou ja, 12 juryleden kwamen er niet uit, konden geen oordeel vellen. Bij juryrechtspraak is soms een gekwalificeerde meerderheid of een unanieme beslissing nodig voor een veroordeling. Ja, volgens de media in Amerika lag één jurylid dwars. Het lijkt een uitspraak waarin Clancy niet voor moord zou worden veroordeeld. Dat zou dan in de weg hebben gestaan. Ja. Zo komt er ook nog een spoedprocedure die de advocaat van Clancy heeft geprobeerd om aan te spannen bij een hoger hof. Om dat te voorkomen dat het proces nietig werd verklaard. Maar dat mislukte. Betekent dat er nu geen uitspraak komt. De zaak kan wel worden overgedaan met een andere jury. Dus dat is nog even afwachten geblazen. Nog meer nieuws vandaag? Nee, niet echt. Ik heb wel een leuke film gekeken gisteren. Een leuke serie. Helemaal afgekeken. Helemaal gebenched, zoals het heet. Hè. Achter elkaar kijken. De film El Recluso. Dat is een film over een man die infiltreert in een gevangenis om een dochter van een bekende politicus terug te vinden. Ja, en zoals altijd bij die films, weet je. Sommige muziekjes die erin voorkomen, daar ben ik helemaal verliefd op. Onder andere deze. Dale, carnal, ¿quién está grabando bien verga?

0: titelsong van deze serie die momenteel op een filmaanbieder draait. Hè, over een man, een marinier die infiltreert in de gevangenis om een dochter van een bekende politicus terug te vinden. En ja, als ik dan naar zulke films kijk, dan luister ik altijd heel erg naar de muziek. Vind ik altijd leuk, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. We zijn 5 september. En zo is het maar net natuurlijk, hè?
1: Oh, yes,
0: ja.
1: Yes, yes, yes,
0: ja,
1: yes,
0: zeker.
1: Yes. Wij zijn de boys van Even Serieus. Oh. Baba!

0: Ja, kinderen voor kinderen. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ja, ik weet niet of jij wel eens droomt. Maar even een foefje. Als je gedroomd hebt bijvoorbeeld. Of je, ja, als je dan wakker wordt. Dan moet je gelijk terugdenken aan die droom. Want wacht je daar bijvoorbeeld 5 of 10 minuten mee. Dan ben je hem vaak helemaal kwijt. Hè? Ja, dat is een soort veiligheid in je hoofd. Ja. Goed, dromen. De meeste dromen zijn bedrog, zeggen ze ook wel eens. Maar daar geloof ik niet helemaal in. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De Amerikaanse gezant. Steve Witkoff en Kushner zijn naar verwachting dit weekend in Rusland en de Oekraïne. Spelen een belangrijke rol bij de Amerikaanse pogingen om vrede te bewerkstelligen. Volgens de president, Trump, hebben de twee een vers concreet voorstel om de oorlog te stoppen. En in Vietnam is de 75ste Miss World verkiezing. Nederland doet ook mee. Charlotte Boonstra is namelijk de Miss Nederland. En die gaat meedoen in Vietnam. En in de Eredivisie wordt de topper Ajax-PSV om 8 uur gespeeld. Verder staan NEC Feyenoord, FC Utrecht, Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior om 9 uur op het programma. De Eredivisie is live te volgen via een speciale app. En de strijd om de nationale honkbaltitel die barst ook los. De Holland-series gaan tussen Curaçao, Neptunus en Amsterdam Pirates. De eerste wedstrijd is natuurlijk weer te volgen via de bekende apps. En bij 2 explosies op een legerbasis in Bolivia, de gemeente Viagra, in de buurt van de hoofdstad La Paz, zijn meerdere doden en ook wat gewonden gevallen. Het is onduidelijk wat de explosies waren in Bolivia. Er heeft zich ook een explosie voorgedaan in de ruimte waar speciaal pyrotechnisch materiaal was opgeslagen. Dat schrijft de minister van Defensie. En hij zegt, op dit moment ligt onze prioriteit bij de mensen. Het verzorgen van de gewonden, het ondersteunen van de families en het voortzetten van de zoek- en reddingsacties. Ja. En als laatste heb ik ook nog een berichtje uit het verleden. De Amerikaanse bokser Cassius Clay, in 1960 op deze dag, die wint de gouden medaille op de Olympische Spelen in Rome. Cassius Clay zou later zijn naam veranderen in Mohammed Ali en de beroemdste bokser worden van de 20e eeuw. Ja. Goed, dat was een beetje het belangrijkste nieuws voor vandaag.
1: Begin de dag,
2: Erik van Vliet.
1: Met een lach.
3: Als ik nou zo gek ben van imiteren, is het niet leuk? Als ik er zoveel plezier aan beleef om mensen te imiteren, is het niet leuk? Om het jullie vanavond ook te leren. Dat jullie na vanavond ook kunnen imiteren. Daarom ga ik jullie even leren imiteren. Het is namelijk niet zo moeilijk als je denkt. Je hoeft alleen maar te weten waar de imitatie zit en welke spieren je moet gebruiken. Peter en de Vries. Mooi voorbeeld. Peter en de Vries heb ik nooit kunnen nadoen, omdat ik nooit wist waar die zat en welke spieren ik moest gebruiken. Daar ben ik dus pas, serieus, 2,5 maand geleden achtergekomen. Toen ik mijn hondje aan het uitlaten was. Ik was mijn hondje aan het uitlaten. Toen kwam ik een man tegen, ook met een hondje. En toen begon die hond van die man te poepen. En toen keek dan die man en toen zag ik iets wat ik eigenlijk wel wist. Eigenlijk alle mensen met honden, die weten dit. Voor de mensen die geen hond hebben, moet je eens opletten. Als een hond begint te poepen, poept onbewust het baasje altijd een klein beetje mee. Is het nooit opvallen? Als een hond zit te poepen, zie je het baasje er zo naast staan, zo. Als je dit weet, is het te leuk. Kijk vanavond even. Nou, en toen ontdekte ik, de spieren die wij gebruiken tijdens het poepen, die spieren, die moet je dus gebruiken om Peter R. de Vries te imiteren. Nou begrijp ik waarom er zoveel poep uit deze man zijn mond komt. Die man gebruikt de hele dag die spieren. Peter de Vries. Ik geef hem je gratis. Kun je vanavond na het tandenpoetsen in de badkamerspiegel kunnen proberen. Ga als volgt. Goed luister. Je doet je kin zo ver mogelijk naar voren als je kunt. Zo ver mogelijk. Die kin zo ver mogelijk naar voren. Je praat een beetje nasaal. Dus door je neus. En je gebruikt deze spieren. Krijg je dit.
4: Nou, dus jij beweert dat je dat niet gedaan hebt. Dat vind ik heel raar. Jij zit hier gewoon glashard te poepen.
3: Nog een hele simpele, nog een hele simpele. Jeroen van Inkel. Ken je Jeroen van Inkel nog? Een van de bekendste radio-dj's in Nederland. Onder andere van Radio Veronica. En Jeroen van Inkel praat altijd op de radio alsof hij de hele dag een te hete bitterbal in zijn mond heeft. Heb je als een te hete bitterbal in je mond gehad, gevuld met lava? Zo praat je Jeroen van Inkel altijd op de radio. Dit is Jeroen van Inkel hier op Radio Veronica.
0: Leuk is dat, hè? Ja. Jochem Meijer, cursus imiteren, deel 1. Er staan heel wat deeltjes op. Dus ja, als je van imiteren houdt, moet je maar eens op Spotify kijken. Er staat genoeg over Jochem Meijer, hè?

gaat het proberen. Oftewel de 21-jarige zangeres Roxy Dekker. Ze gaat ervoor. Ze is de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de stap gaat wagen. Ze probeert namelijk de arena vol te krijgen.

En ja, nou hoopt men dus de moordenaar te hebben, hè, van deze zanger. Dit was Letter to the President van Tupac bij Voor de Wekker Wakker. Ja. Hij heeft nog wat losgemaakt, zegt die rechtszaak. Nou ja, deze week zal er nog wel meer naar buiten komen over de rechtszaak die momenteel in Amerika aan de gang is. Hè? Want ja, er staat op veel berichten dat het al klaar is, maar het is nog niet klaar. Ze zijn nog steeds aan het dimdammen, hè? Over wie nou die moord uiteindelijk gepleegd heeft. Hè? Ja, vandaag is de Airborne Wandeltocht in Nederland. Het is 's werelds grootste eendaagse wandelevenement dat sinds 1947 al georganiseerd wordt. Ja, vandaag is ook de nationale herdenking bij het Indië Monument. De herdenking en plaats van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in het overzeese rijksdelen Nederlands, Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven. Ja, en als je een baard hebt vandaag, het is vandaag namelijk de Wereldbaarddag. Ja, je zult vandaag veel foto's voorbij zien komen op Instagram en op de social media's van mensen met baarden. Ja. Dit is Madonna. Die heeft nog geen baard, geloof ik, hè? Nee.

editie van deze zaterdag van Voor de Wekker Wakker. Bye bye. Als je vandaag moet werken, werk ze. Als je vrij bent, geniet ervan. En als je gaat zwemmen, ja, zorg voor de juiste zwembandjes. Het is vandaag ook nog een keer de Nationale Zwemdag. En het is vandaag de baarddag, hè? Dus onthoud dat, hè. Mensen met baarden, die moet je vandaag extra verwennen. Yeah.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentina-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.

interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook, The Weeknd.

0: Even na 10 uur op zaterdagochtend 5 september. Een goedemorgen. Welkom bij de weekendshow op Langstraat FM. Met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Die we aftrappen met Lisa en Cold Jam met Head to Toe uit 1987. Een track die destijds 8 weken in de top 40 stond en wist te pieken op nummer 11. We maken een stapje naar 1988. Het jaar waarin de allereerste commerciële cd-video's op de markt kwamen. En de film Who Framed Roger Rabbit de bioscopen veroverde. Rick Astley scoorde toen een hit met She Wants to Dance With Me.
1: Your favorite hits from the 70s, 80s and 90s. This is the Weekend Show with Reinier.

0: Een klassieker uit 1979, EWF, Earth, Wind and Fire. Je hoorde de Boogie Wonderland op deze zaterdagochtend bij The Weeknd Show. We hebben er een lekkere verse bak koffie bij gepakt en de lekkere platen staan voor je klaar. Met zometeen de eerste Weeknd Show Nederpop hit. Tot die tijd gaan we naar 1980 samen met Queen en Another One Bites the Dust.
1: Let's go!

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Met de Cats en rock and roll. I give you the best years of my life uit 1974. Paling Sound, die destijds 10 weken in de top 40 genoteerd stond en wist te pieken op de nummer 3 positie. We maken een stapje naar het jaar 1989. Het jaar waarin de allereerste Game Boy werd uitgebracht en het eerste prototype van het World Wide Web werd gepresenteerd. Wet Wet Wet scoorde een hit met Sweet Surrender. Een hit goed voor 8 weken notering in de top 40 en een piek op nummer 10.

0: What when Sweet Surrender. We zijn zo terug met Rock the Boat en Forest. Maar is tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht.
2: Vanochtend kan in het noorden regionaal nog een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen volgt een droge dag met stapelwolken en zonnige perioden. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot lokaal 22 graden. Vanavond koelt het flink af. En de nacht naar zondag verloopt fris met minima die op grote schaal onder de 10 graden uitkomen. Morgen draait de wind naar het zuiden en wordt warmere lucht aangevoerd. De dag verloopt droog en ronduit zonnig. De temperatuur loopt flink op en van noord naar zuid wordt het 22 tot 26 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Maandag wordt vanuit Zuid-Europa nog warmere lucht aangevoerd en loopt de temperatuur op naar 22 tot lokaal 27 graden. Het blijft droog met flink wat zon en een zwakke tot matige zuidenwind die later naar het westen draait.

Stars met Rock the Boat, een reusachtige hit die destijds 9 weken in de top 40 bleef en de nummer 1 net niet wist te bereiken en bleef steken op de nummer 2 positie. We maken een stapje terug in de tijd naar 1975, het jaar waarin de allereerste digitale camera werd uitgevonden door Kodak en het eerste Betamax videosysteem op de markt kwam. ABBA scoorde een hit met Mamma Mia.

Met Dynasty, een primetime dramaserie over de rijke familie Carrington die in Denver woont. De Carringtons hebben een olie-imperium genaamd Denver Carrington. Het rivaliserende bedrijf Colby Co. behoort tot Alexis Carrington Colby. Dynasty was een populaire Amerikaanse soapserie die tussen 1981 en 1989 werd opgenomen. Het moest concurreren met de megahit Dallas op CBS. De serie werd als eerste uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC. In Nederland werd de volledige reeks uitgezonden door de publieke omroep Veronica.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Andreas is met Het is koud zonder jou uit 1980. Een prachtige plaat die destijds 10 weken in de top 40 stond. We gaan onderweg naar het tweede uur van de weekendshow. Dit uur nog een stapje naar 1982. Het jaar waarin de allereerste computervirus-epidemie op personal computers plaatsvond en de allereerste cd-perserij ter wereld in gebruik werd genomen. We sluiten af met Billy Joel, die een hit scoorde met Goodnight Cyclone hier bij Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wiegen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

show hier op Langstraat FM, die we van start gingen met Prince Idol, Joe Fitzwing, Marky Mark met United uit 1994. Een track die destijds 13 weken in de top 40 genoteerd stond en de koppositie wist te veroveren. Onderweg het komende half uur, de uitslag van de 11-11 nummer 1 wens. Dr. Hoek, Bolland de Bolland en Denise Williams. Maar we gaan eerst naar het jaar 1974. Het jaar waarin de allereerste streepjescode op een pakje kauwgom werd gescand en het iconische speelgoed Playmobil op de markt werd gebracht. Gloria Gaynor scoorde een hit met Never Can Say Goodbye.

0: komt jouw wens uit?
1: De 11-11 nummer 1 wens waar we deze week teruggingen naar week 36 van 1975, 1985 en 1995. Met Rod Stewart en Sailing, Baltimora met Tarzan Boy en Guus Meeuwis, Het is een nacht, levens echt. De wens komt vandaag uit voor Patrick Plug, Kees Wolters, Marita Maas-Gozens, Erik van Poorten, Judith de Graafheren, Frederica Plug, Barry van der Leij, Theo Jacobs, Art Smit, William Lollers, Evelien van der Venlik-Luze, Pieter Zwegers, Wim Verode, Harry Bronk, Anja Loeven en Cor Koevoets.
0: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 48% van de stemmen viel de keuze deze week op Rod Stewart met Sailing. Nummer 3 werd met 13% Baltimore en Tarzan Boy. En 39% voor de nummer 2 Guus Meeuwis, Het is een Nacht, Levensecht. Volgende week gaan we naar de week 37 van 1976, 1986 en 1996.

0: Men dan kijk je in 1982 met Dr. Hook, Baby, Make Her Blue Jeans Talk. Hier op Langstraat FM, de zender voor Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: Hits van eigen bodem, de weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Bottom Holland met Spaceman uit 1978. Een hit die destijds 6 weken lang in de top 40 genoteerd stond. We maken een stapje naar het jaar 1984. Het jaar waarin de allereerste ruimtewandeling zonder veiligheidstouw werd uitgevoerd. En de animatiefilm Transformers voor het eerst op tv verscheen. Denise Williams scoorde een hit met Let's Hear It For The Boy, die 10 weken lang genoteerd stond in de top 40 en de top 10 haalde, waar die piekte op de nummer 4 positie.
2: Reinier, Witbos, Veugen. At the weekend.

0: Soundtrack van de film Footloose. Let's hear it for the boy van Denise Williams. We zijn zo terug met The Power Station en Some Like It Hot. Maar eerst tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanochtend kan in het noorden regionaal nog een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen volgt een droge dag met stapelwolken en zonnige perioden. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot lokaal 22 graden. Vanavond koelt het flink af. En de nacht naar zondag verloopt fris met minima die op grote schaal onder de 10 graden uitkomen. Morgen draait de wind naar het zuiden en wordt warmere lucht aangevoerd. De dag verloopt droog en ronduit zonnig. De temperatuur loopt flink op en van noord naar zuid wordt het 22 tot 26 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Maandag wordt vanuit Zuid-Europa nog warmere lucht aangevoerd en loopt de temperatuur op naar 22 tot lokaal 27 graden. Het blijft droog met flink wat zon en een zwakke tot matige zuidenwind die later naar het westen draait. De weekend.

Uit 1985, Power Station met Some Like It Hot. Het komende half uur, Blondie, een Ali Osrammetje. We hebben Starship, Peter Gabriel en Flash and the Pan klaarstaan. Maar we gaan eerst naar het jaar 1972. Het jaar waarin de allereerste commerciële videogamesysteem, de Magnavox Odyssey, op de markt kwam. En de eerste draadloze zakrekenmachine van HP werd geïntroduceerd. Carly Simon scoorde in het met You're So Fine.

0: van afwezigheid kwam ze opeens in 1999 met een nieuwe single, Debbie Harry en de Bende, oftewel Blondie. Je hoorde Maria, de weekendshow waar het 11:45 is geworden en dat betekent de grappen en rollen van
1: Alia Sharam.
2: Marjolein.
3: Hallo mevrouw, praat met Alia Sharam uit Arnhem. Ik heb gezien een krant.
2: Ja?
3: Is dat een retourkaartje voor de bus Arnhem?
2: Nee, je hebt een verkeerd nummer.
3: 3899? Oh, laat maar. Is niet goed dus?
2: Nee.
3: Oh, het is van Zuid-Centraal?
2: Nee, we zijn niet van openbaar vervoer.
3: Nee, van Zuid-Centraal?
2: Ook niet.
3: Ook niet?
2: Nee.
3: Oh, dan sorry hoor.
2: Nee, maakt niet uit.
3: Nee, is niet erg?
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Maar ik nu spreek met Marjolein? Zegt u?
2: Nee.
3: Sorry. Met wie spreek ik dan?
2: Met KPMG.
3: Wat is dat?
2: Dat is een accountantskantoor.
3: Oh, en wat doen die?

0: 1986, Starship met We Build This City. Hier bij de Weekend Show. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Met nu uit 77, Flats and the Pan. Hier is hij, Sint-Pieter.
1: Morning was cold.

St. Peter, Flash and the Pen. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het derde en laatste uur hier op Langstraat FM van de Weekendshow. Hier hebben we straks gaan met Rockwell en Somebody's Watching Me. Verder hebben we muziek van AHA, Suzy Quattro, Simply Red, Boudewijn de Groot, Cleopatra, Michael Cimbello, R.E.M. en Simon en Garfunkel. Dit uur alle krachten in het jaar 1986 met In Your Eyes. Hier is Peter Gabriel.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De reisapp Polar Steps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie Polar Steps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
11: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

Goedemiddag, hier bij Langstraat FM, waar we zijn toegekomen aan het derde en laatste uur van de weekendshow. Die we aftroffen met Rockwell and Somebody's Watching Me uit 1984. Het komend half uur voor je, Suzy Quattro, Symphony Reds, Boudewijn de Groot en Cleopatra. Maar we maken eerst een stapje naar het jaar 1988. Het jaar waarin de allereerste transatlantische glasvezelkabel in gebruik werd genomen en de Noorse formatie AHA een hit scoorde met Stay on This Road.

Een klassieker uit de 70s, Susie Quattro. If You Can't Give Me Love, hier bij de weekendshow op deze zaterdagmiddag bij Langstraat FM. Met zometeen weer een weekendshow Nederpophit. Gaan we nu naar het jaar 1987. Samen met Simply Red, hier is The Right Thing. In the

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophit.
1: Boudewijn de Groot horen we met al prachtige nummer Avond uit 1997. Een plaat die destijds 4 weken in de top 40 stond en piekte op de nummer 30 positie. En daarmee maken we een stapje naar het jaar 1998. Het jaar waarin de allereerste zoekmachine Google officieel werd opgericht en de allereerste module voor het internationale ruimtestation ISS werd gelanceerd. Cleopatra scoorde een hit met Cleopatra's Team, een plaat die 11 weken lang in de top 40 genoteerd stond en piekte op de nummer 6 positie. Hey!

0: Opera's team van Cleopatra. We gaan richting het laatste half uur van de weekendshow. Maar is tijd geworden voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien tussen de stapelwolken door op een vrijwel droge zaterdag. Vandaag wordt het maximaal 20 tot 22 graden met een matige westelijke wind, ideaal voor buitenactiviteiten. 'S Nachts koelt het onder brede opklaringen af naar waarde onder de 10 graden. Morgen draait de wind naar de zuidhoek en stroomt er een flinke portie warmte ons land binnen. Het wordt een droge en zonnige zondag, met temperaturen die pieken tussen de 22 en 26 graden. Maandag sluit de vooruitzichten af met zonovergoten en zomerswarm weer. De maxima komen te liggen tussen 22 graden op de Waddeneilanden en 27 graden in het zuiden.

Tembello met Maniac uit 1983. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de weekendshow. Op deze zinderende zaterdag 5 september 2026. Met onderweg de hitte bestaanbare taal samen naar Carfunkel. We hebben Frank Furry en Spanik in het vooruitzicht voor je. Maar we maken nu eerst een stapje naar het jaar 1993. Het jaar waarin de allereerste smartphones met aanraakscherm op de markt kwamen en de allereerste editie van Lowlands Festival plaatsvond. R.E.M. scoorde een hit met Everybody Hurts.

0: We smokkelen even een beetje met deze plaat. Hij komt niet uit de 70s, ethische of nautische vandaan, maar het laatste jaar van de 60s. 69, de boxer van Simon en Garfunkel. En daarmee is het 14 minuten voor 1 geworden. Tijd voor
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Een jongen uit een klein stadje en een meisje uit een volksbuurt stappen op de nachttrein op zoek naar een nieuw begin. Ze belanden in een bruisende stad vol verleiding, schijnwerpers en mensen die wanhopig zoeken naar geluk. In de schaduw van de straatverlichting kruisen de paden van dromers, levensgenieters en alleenstaande elkaar. Iedereen zoekt naar spanning en erkenning, maar de weg naar succes.

0: Believing uit 1981. Een geweldige hit die destijds 5 weken in de top 40 genoteerd stond. En de nummer 22 positie bereikte als hoogste notering. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com.
2: Weekendshow. Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: Hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Frank Ferrari met Sweet Love, een prachtige plaats. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de weekendshow voor deze zaterdag 5 september 2026. Volgende week zijn we weer van 10 tot 1 hier bij Langstraat FM met nog meer klank uit de jaren 70, 80 en 90. We maken nog een stapje naar het jaar 1994. Het jaar waarin de kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk officieel werd geopend. En Spanning een hit scoorde met Sister Golden Hair. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot volgende week. En veel luisterplezier zo na 1 uur bij de succesnummers met Robert Schiermani.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht drie mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook twee mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste Brudertrap. Tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
17: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
20: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
21: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
22: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.

Die plaat kan best wel 30 seconden korter duren eigenlijk. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is vandaag de 5e september 2026 alweer. Allereerst ga ik eerst mijn collega bedanken. Reinier Witbols-Fugen. Ja, ik struikel ook over jouw naam. Ik kan er ook niks aan doen. Want met de weekendshow, je hoort hem van 10 tot 1 uur. En volgende week is hij weer te beluisteren hier op de zender uiteraard. Leuk dat je erbij bent. Heel veel leuke gouden ouwe. Ik heb een vernieuwd gouden ouwe. Dat is eens een keer Gerard Cox. Nee, niet de zomer. We hebben een heel andere plaat op. En wat hebben we nog meer? De kettingplaat. We zullen vandaag met de E beginnen. Weet je nog? Dat hadden we vorige keer verteld. En dat zit een beetje tegen de klassiek aan. De tweede in de rij is Another 45 Ultra. Talk to you.

Andrew Gold hoor je en Lonely Boy. Ooit maakte die deel uit van de groep 10cc. En waar kwam dat nou weer vandaan? Nou, dan moet je maar eens googlen, want het gaat over... Ja, ik ga het niet vertellen. Dat moet je gewoon even opzoeken, denk ik. Daarvoor zat dat wel 45 Ultra. Langstraat FM, we zenden uit op 2 FM-frequenties en 2 DAB-plus-frequenties. En er komt binnenkort een frequentie bij. Dit is Bruce Springsteen. Een plaatje van pakweg 10 jaar geleden hier op Langstraat FM.

Je hoort Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Ik ben goed bij USA for Africa, zong ze ook. Toen moest de camera echt zakken, waren ze echt dat haar een beetje aan het zoeken volgens mij. Maar goed, ook de Hollandse plaatjes, we draaien ze uiteraard altijd van vinyl. Deze is uit 1974 op CBS-label. Gerard Cox.

2005, Snow Patrol en Chasing Cars. De kettingplaat. Vorige week hadden Robin S. en Show Me Love. Betekent dat we vandaag met de E gaan beginnen. Dat wordt een beetje tegen de klassiek aan. Exception, hier is R.

one.

Je hoorde Bob Sinclair en Love Generation. Daarvoor zat de kettingplaat Air van Exception. Ik zei klassiek, maar het is een beetje symfonische rock, kan ik beter eigenlijk zeggen. Hè. Dat was een plaat uit eind van de jaren 60. Ik geloof 69, zo uit mijn hoofd. Ik weet niet helemaal 100% zeker. Hoor. Exception dus met Air. Dat betekent dat we volgende week met de R gaan beginnen. Dit kennen we Teddy Swims van de Door. Dit is Mr. Know It All.

Nou, ik vind het heel vervelend, maar ik moet zo'n mooi nummer toch echt afbreken. Want we gaan aan de tijd zijn van 2 uur. Zometeen veel plezier met de top 50. Ik ga de laatste plaat dus starten. Dat is een maxi-single van Stretch. Hier is Why Did You Do It. Fijn weekend en graag tot volgende week. I've been thinking about what you have done to me.

0: one, two.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met MijnZorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op MijnZorgwinkel.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: En Marant, hè, is het, is de nieuwe zinger van Alex Warner. En dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, wees welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 36. En het is de lijst van zaterdag 5 september 2026. En het is al de 345e keer dat de lijst is samengesteld. 3, 4, 5. Hartstikke leuk geschreven. Laten we eens even kijken wat we deze week tegenkomen in de Flitsende 50. We hebben maar liefst, even kijken, 10 oude flitsschijven, 9 zittenblijvers, 12 stijgers, 25 zakkers en 4 nieuwkomers. En als we 4 nieuwkomers hebben, dan hebben we natuurlijk ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: Spreek maar niet om mij, het is voorbij. De bruidsklokken luiden niet meer.
2: 47.
4: En meisje, je weet ik kan me stil. Ben een van de geheimen die jij met niemand deelt. Ben ik de enige.
2: Nummer 46.
5: Free your mind. My love is what you'll find.
0: De verdwenen platen weer netjes door Kees op een rijtje gezet. Op een nummer 49, vorige week nog. Smeek maar niet op mij van Isabelle A. Na 9 weken lang heeft ze de lijst verlaten. En ze heeft 178 punten bij elkaar gescharreld. 44 punten en slechts 7 weken in de lijst. Anton met de enige. Vorige week stond hij nog op nummer 47. En dan 46 vorige week. De zomer van Oya Lele van K3 stond 5 weken in de Flitsende 50. En vorige week vonden de plaat nog op nummer... vonden de plaat op nummer 46. En heeft ook 46 punten. 177 punten, 12 weken in de lijst. Sproppa en Clooney met Free Your Mind. En die vonden we vorige week nog op nummer 45. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we meteen kijken naar de eerste nieuwkomer. En die komen we meteen tegen op nummer 50. En dat is Bas Sera met All Because of You.

All Because of You. En dat is dan de single van Bas Sera. Deze week binnengekomen op een nummer 50. En dan nummer 49 is ook een nieuwkomer. De flitsgei van vorige week. Mart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel.

Kroegen in de hemel. En dat is dan de nieuwe zinger van de Mart Hoogkamer. Deze week komt de plaats binnen op nummer 49. Nummer 48, die komt van 39, staat 25 weken genoteerd. Turn the Lights Off van Justin, Jaxel en John. En nummer 47 komt van 42. En die staat 11 weken genoteerd. We gaan de oude flitsschijver vandaag wat extra draaien. Door het oog van de naald. En dit is de uitvoering van Flair.

Door het oog van de nacht, dat is dan de single van Flair. Een oude flitsschijf. Plaat staat inmiddels 11 weken genoteerd in de flits in de 50. En zakt weg van 42 naar 47. Op nummer 46 vinden we de langst genoteerde van deze week. Bruno Mars, I Just Wait, in de 33ste week.

I Just Might van Bruno Mars staat inmiddels 33 weken genoteerd. Daarmee de langst genoteerde. En 12 weken lang stond hij op nummer 1. En zakte deze week weg van 40 naar 46. 45 is ook een zakker. Die komt van, eventjes spieken, van 38. Ron Salchez in de zesde week met de Express schrijft Marcia.

Jaar. En dat is dan de single van Rolf Sanchez. Ooit zong die samen met Emma Heesters. En Emma Heesters, die komen tegen op nummer 44. En ze staat 7 weken in de lijst.

Hartenbreker van de Amber Heesen staat 7 weken in de lijst. En nou, we flitschijf. Vorige week 37 en deze week 44. 43, daar vinden we een zittenblijver. 9 weken staat ze al genoteerd in de flitsen 50. Roxy Dekker staat trouwens met 2 platen genoteerd. Maar dit is allereerst Superstar.

superstar Roxy Dekker. 9 weken lang zat ze genoteerd en deze week blijven staan op de 43. Maar we komen Roxy nog een keer tegen. 42, die komt van 36. Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie? En dat in de 31ste week. En op nummer 41, daar vinden we Bauza, Loes Marcel.

0: Info en hits. Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 in eerste overzicht gaat van de nummers 50 naar nummer 40. Nieuw 50 is dat Bastien daar met All Because of You. En op 49 nieuw, de tweede nieuw binnenkomen, Macht Hoogkamer, Rijksflits schrijft Kroegen in de Hemel. 48 van 39 afkomstig en daar dus gezakt. Just met Jack Staal en John. En Turn the Lights Off, 25 weken in de lijst. 42 naar 47 is ook een zakken voor Flair en Door het Oog van de Nacht. En Bruno Mars, I Just Might, 46 komt van 40. Daarmee dus gezakt met 6 plaatsen en ex nummer 1. 38 naar 45 is vooral Sanchez en Marcher. En dat allemaal natuurlijk met een ex-flitsschijf. En Emma Heesers, een hartebreker op 44, komt van 37. Dan 43, Roxy Dekker, Superstar, is blijven staan op 43. En 42 komt van 36. En daarmee dus ook weer wat gezakt, Robert van Hemert. Donny, moet dat nou 31 weken in de lijst? Bouwsta en Lose Myself, een ex-flitsschijf. En dat op 41 komt van 33. En Robert van Hemert tot slot, Zandloopster op 40.

0: vandaag.
1: Zandeloop zeggen, dat is dan de single van Robert van Heemen. 12 weken staat hij genoteerd. En dan zakt hij weg van de 29 naar nummer 40. Dat komt natuurlijk omdat de zomer een beetje voorbij is. De flitsgeef van 2 weken geleden, die vinden we op nummer 39. Sommelieu en Fields.
2: On the horizon, there's a light I never saw. Is it on faults or in blind?

Fils Partout van Sam Milieu. Nou, een flitschijf. 2 weken staat hij genoteerd. Vorige week kwam hij binnen net op het randje op nummer 50. Daar zijn we van de flitschijf eigenlijk niet gewend. Die komen meestal toch ietsjes hoger binnen. Dan nummer 38 van 44 afkomstig. 3 weken voor Tempest City. Oh,

9 weken zelfs al genoteerd. Sandro Sparrow met Material Lover. Deze week gaat ze weer omhoog van 46 naar nummer 37. En dan is het weer tijd voor een nieuwkomer op nummer 36. Ik had al verklapt dat Roxy Dekker met 2 platen genoteerd zou staan. En ze komt inderdaad binnen op nummer 36 met de nieuwe single Bare Minimum.

Roxy Dekker dus binnengekomen op nummer 36 met Bare Minimum. En deze plaat die kwam vorige week binnen op nummer, even spieken, 41. En nu doorgesteken naar nummer 35. Het is Age met Ring My Bell. En dat is eigenlijk een oude nummer van Anita Ward. You can...

0: een flitsende 50 feitje.
1: Memo is een single van de Amerikaanse zangeres en songwriter Dasha. Het nummer verscheen op 31 juli 2026 en was haar tweede nieuwe uitgave van dat jaar na Mad About It. Dasha schreef Memo samen met Ashley Gorley, Ben Johnson en Shane McAnally. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd door Joanna Edmondson. Dasha kreeg internationaal bekendheid met Austin, Boots Stop Working en bracht eerder de albums Dirty Blonde en What Happens Now uit.
0: Een flitsende 50 feitje.

0: think of me.
1: Rob de Vaan, flitsende 50.
2: 4 weken staat ze genoteerd, Dasha met de memo. En het is een plaatje wat 4 weken, nee, bijna, beter gezegd 5 weken geleden, de flitsschijf was. En helaas blijft ze staan op een nummer 34. We kunnen dit uur nog 1 plaat uit de flitsende 50 draaien. Dat is een nummer wat al 8 weken in de lijst staat. En dat is ook alweer op zijn retour. Van 31 naar nummer 33. Topic samen met de Becky G. En Sorry Papi.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden 10.000 mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3.000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
14: Gewoon lekker.

0: Passenger, de single van Alex Warner. 7 weken staat hij genoteerd en deze week gaat hij terug van 28 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

We kijken eventjes naar de top 3 van de vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En Talk To You vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira stond vorige week nummer 1. Ik kan je vast verklappen, de top 3 ziet er niet meer zo uit als vorige week. Hoe die er dan wel uitziet, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan hoor je vanzelf het antwoord.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 nu, het volgende overzicht flitsende 50. Voor deze week 40 is dat van 29 en Wakker voor Robert van Hemert, zandloopster. Fields sans milieu, part 2, wel nummer 39, komt van 50, iets wat gestegen. En 44 naar 38 is ook een stijger voor Temper City, self-aware derde week. Dan Shanna Spiro met Match Your Lover op 37. En op 36 nieuw, de derde nieuw binnenkomen, Roxy Dekker, Bare Minimum. 41 naar 35 is een winst voor H en R&B Ring My Bell in de tweede week. Dasha, Mimo, de flitsschijf en ex-flitsschijf op 34 blijven staan. En 33 komt van 31, Topic Becky G, Sorry Papi. Alex Warren en Passenger op 32 komt van 28. En 35 gaat naar 31. Dat is een lichte winst voor Hugo, Hilton & T en Emerald Angel en Moving to the Sun derde week. Dan 30 van 32 is My Oh My, Crisscross Amsterdam. En onder andere daar ook Lucia Sonza en Billy Williams.

0: My Oh My van Crisscross Amsterdam, Lucia Sanchez en Willy Williams staan inmiddels 5 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week zijn ze gestegen van 32 naar nummer 30.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Nieuw. Because of you.
1: New.

0: Hilversum de fijnste.
1: Het is de perk.
2: Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.

Een overzicht van de nieuwkomers deze week in de Frits in de 50. Op nummer 50, All Because of You van Bas Sera. Op nummer 49, de Flitschijf van vorige week, Kroegen in de Hemel van Mart Hoogkamer. En dan Bare Minimum van de Roxy Dekker kwam binnen op nummer 36. En nu de hoogste nieuwkomer op nummer 29, Shannon Spyro met Great Expectations.

Grace Expectation, Shannon Sperro hoorde je deze week op nummer 29. En het is de hoogste nieuwkomer. Dan nummer 28, die komt van 21. Nieuwe Religion, Bebe Richards samen met Faithless.

Coalition op nummer 28 plaats had inmiddels 17 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze wat langer, 23 weken al. En blijft deze week staan op een nummer 27. I'm good, get your all.

I'm Good, de Jenny Roll hoorde je deze week op nummer 27. En in de 23e week blijven staan op nummer 27. De 26 dan, die komt van 25, staat 9 weken genoteerd in de lijst. Het nummer 1, Appealer, oftewel The Gospel.

Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Babette. 28 weken staan ze genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakte de plaat weg van 20 naar nummer 24. En kijk eens wat we nu op de achtergrond hebben. Sophie Alex Wexter samen met de Disco Bambino.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Ray en Beer is een Nederlands duo bestaande uit Raymond Vlierkens en Berend Serban. De twee kennen elkaar sinds de basisschool en brachten eerder hun debuutsingle Fluitje uit. Met Zonnebank kreeg dat nummer een opvolger. In de tekst komen onderwerpen als geld uitgeven, roken, drinken en andere verleidingen uit het dagelijks leven voorbij. Zonnebank werd uitgebracht via Caesar Records en vormt de tweede single in het repertoire van Ray en Beer.
0: Flitsende 50, feitje.

Ja, een leuke zomerse plaatje hoorde je. Zonnebank van Ray en Beer. 4 weken staan ze genoteerd en deze week blijven staan op nummer 22. En ik ben benieuwd wanneer al die zomerse plaatjes dan definitief de flitsende 50 hebben verlaten. De volgende die we nu gaan draaien, dat is weer een stijger. Die staat ook 4 weken genoteerd. Berry is dat. Yesterday, Today and Tomorrow stijgt deze week van 24 naar nummer 21.

0: tomorrow.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: Het volgende overzicht van de Flitsende 50 van 30 naar nummer 20. 30 is van 32 afkomstig. Christmas Amsterdam, my oh my. Een nieuw binnenkomer op 29. Shanna Spiro voor de tweede keer in de lijst. Great Expectation. Eerste week dus. Bibi Rexha en Fateless. New Religion op 28 van 21. En 27 blijft 27 voor Jelly Wall. I'm good. Negende week dan voor Mavy Joe en Canot Schwaar en Paal. Met 26 en die komt van 25 één plaats verlies. 23 staat naar 25 toe. Is ook wat verlies voor Adelie en Ronnie Flex en Frenna. 13e week voor Popleg. Dan 24 van 20 is Maxime en Babette en hoe dan ook. En 30 stijgt naar 23, Disco Bambini. Now watch it, Sophie Ellis-Bextor, next flits schrijft Dancing Without You. Zonnebank, Ray en Beer, op 22 blijven staan. En 21 komt van 24, dat is lichte winst, drie plaatsen. Berre, Yesterday en Tomorrow. Dan Dolce Beringer en Break Your Heart, next flits schrijft staat op 20.

Breek je hart van Dolce Beringen. 5 weken staat ze nu genoteerd. Het is een oude flitschijf. En helaas gaat ze een aantal stappen terug. Van 15 naar nummer 20. En ik moet zeggen, het is een hele leuke jonge vrouw, zeg maar. Dolce Beringen. Samen met haar ouders, zeg maar. Want ze is al een paar keer hier zo in de studio geweest. En ook bij onze live-uitzendingen was ze een keertje aanwezig. Even kijken. We gaan nu verder met de nummer 19. En daar vinden we een zittenblijver. Staat 15 weken genoteerd. We gaan naar Vlaanderen toe met Arm Blommert en Zoë Levi en Tranen van Goud. Ik tel de

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: young. Forever Young, Dilletje, Leticia's samen met Milo. En dat op één track, nummer 18 deze week. Het is blijven staan. En even kijken, de plaat die staat inmiddels 18 weken genoteerd. We gaan dit uur afsluiten. We gaan eventjes door de nooduitgang. Dat hebben we al eens een keer eerder gedaan. Nummer 17 van 16 afkomstig. En dat in de 13e week. Hier is de single van Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: Stella Lefty hoorde je met Boston. Vorige week stond de plaat nog 26. En deze week is de plaat doorgestegen naar nummer 16. En dat in de vijfde week.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

Ja, dat was hij dan, de top 3 van vorige week. Op nummer 3, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En nou, Flitschijf op nummer 2, Talk to You. En op nummer 1, Die Die. En dat is dan Shakira samen met Burna Boy. En die stonden voor de 10e week alweer op nummer 1. Dan zouden we nog steeds op nummer 1 staan. Blijf gewoon lekker luisteren naar de Flitsende 50. Ga je het antwoord vanzelf tegenkomen. Maar wij gaan weer eventjes een stukje lager in de lijst kijken. Nummer 15, die komt van 14. Daar vinden we Bam Bam.

Je schijnt ook met een hele grote groep hier zo leuk op te kunnen dansen. Bam Bam, je hoort het Jamaica van Hugo samen met Solto. 14 weken staat ze genoteerd. En deze week is de plaats weggezakt van 14 naar nummer 15. En 14, die komt van...

Eerder in de uitzending had ik het al over zomerplaatjes. Nou, zomerplaatjes vinden we nog steeds in de frissende 50. Wel of waar, gezakt van 12 naar nummer 13 in de 19e week dat hij al genoteerd staat. Ik heb het dan over Justin de Wild met Cheerio.

Vorige week viel ze uit de top 10 en deze week zag ze van 11 naar nummer 12. 12 weken staat ze genoteerd met I Knew It, I Knew You. En dan de nummer 11. Ik had verwacht dat hij de top 10 weer in zou gaan, maar dat is nog niet gebeurd. Sombre, My Body Isn't Ready. Hij zat inmiddels 7 weken genoteerd en gaat deze week omhoog van 13 naar nummer 11.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 nu. 20 komt van 15. En dat is Dolce Beringen en Break Your Heart. Dan Arend Blommert en Zoë Lévée met Tranen van Goud op 19 blijven staan. Geldt ook voor 18, is ook blijven staan. Ricky Lissisch featuring Milo met 8e week voor Forever Young. En Meteor en Nooduitgang op 17. Die komt dan van 16. 16 is van 26 afkomstig. 10 plaatsen winst voor Stella Lefty in Boston, 5e week. En in de 14e week vinden we Hugel en Salto op Jamaican Bam Bam op de nummer 15. 14e komt van 10. Dat is 4 plaatsen verlies voor Jonas Blue. Life en Edge of Desire. En Justin de Wild met Sirio op 13 komt van 12. 11 gaat naar 12. Dat is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, 12e week. 11 dan, die komt van 13, dat is Sander en My Body Isn't Ready. En 10, die komt van 9, dat is Bruno Mars, On My Soul.

Oh My Soul, en dat is dan de single van Bruno Mars. En die vinden we dan deze week op nummer 10 van 9 afkomstig. En er staat al 8 weken genoteerd in de flitsende 50. En dan op de terugweg, dat voorspelt niet veel goeds. Nummer 9, die komt van 7, staat 10 weken genoteerd. Rutger van Barneveld. Denk jij?

0: Info en hits. Langstraat FM. Flitsende 50.
1: Nummer 8.

Animal van Ketsai. 5 weken lang staat de plaat genoteerd. Vorige week sprong het de top 10 binnen. En deze week blijven staan op nummer 8. Had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat die plaat wel door zou stijgen. Nummer 7. Daar vinden we Alex Warner.

En zo gaan we even twee platen voor je non-stop achter elkaar. 4-4-3 van Alex Warner zat 26 weken genoteerd in de Flitsende 50. 9 weken daarvan stond hij op nummer 1. En hij zakte nu weg van 6 naar nummer 7. Nummer 6 die kwam van 5. Kingdom of 4, die hoorde ze juist. Cameron Whitecomb, 17 weken in de lijst. En deze plaat, die staat slechts 5 weken genoteerd. Vorige week nog op nummer 17. En de week daarvoor kwam ze opnieuw binnen op nummer 50. Ik heb het dan over Ellie Langley, Choosing Texas. Dat is nog wel een klapper in de top 10 deze week. Van 17 naar 5 gestegen.

Houston, Texas, Ellie Lang, die hoorde je. En die plaat die staat deze week op nummer 5 van 17 afkomstig. 5 weken genoteerd. En ik ben heel erg benieuwd waar de plaat volgende week zal staan. Zou ze doorstijgen en misschien wel op weg naar nummer 1.

Magnetic van Bauza bleef staan op nummer 4 in de 22e week. 21 weken staat deze genoteerd, Talk To You. En die zakte van 2 naar nummer 3. Maar dan in omgekeerde richting van 3 naar nummer 2 in de 20e week. Het is niet te geloven, zeg, in de 20e week dat je dan nog doorstijgt in de top 3. Van 3 naar nummer 2 dus. En het is Teddy Swims met Mr. Know It All.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, 20 weken genoteerd. De oude flitskijf van deze week is zeker van 3 naar nummer 2. Wat zou er nummer 1 staan? Eerst eventjes een overzicht van de gele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10

0: de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, nu de nummers 10 tot en met nummer 2 met allerlei lichte verschuivingen. Op 10 van 9 is dat Bruno Mars, On My Soul, 8e week. Van 7 naar 9, dat is alweer twee plaatsen verlies voor Zwoele Zomernacht, Rutger van Barneveld. Cat's Eye, Animal in de 5e week op 8 blijven staan. 6 gaat naar 7, Alex Warren, Fever Dream in de 26e week, ex nummer 1. Dan Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op 6 komt van 5 en 17 stijgt redelijk door naar 5. Met Ella Langley en Choosing Texas, 5e week. Dan op 4 blijven staan is Bausa Magnetic in de 22e week. Weekje minder is 21 weken. Another 54 Ultra en Talk to You op 3 dus. Dan 2, die komt van 3. En dat is Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 20 weken de lijst, stijgt flitsschijf.
0: Nummer 1.
2: En de nummer 1 staat nu voor de 11e achtereen volgende week op nummer 1. Ik heb het dan over Shakira samen met de Burna Boy, Die Die. 14 weken nu genoteerd in de flitsende 50. Dat was hij dan weer voor deze week. Volgende week doen we het weer dunnetjes over met het gehele team. En we hopen natuurlijk dat jij ook weer luistert en gaat stemmen op onze site flitsende50.nl.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Nuistra met het Radio Nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Nuistra met het Radio Nieuws. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Howard Jones, live in One Day uit 1985. Aan het begin van de nieuwe aflevering Peters Platenparade hier op Langstraat FM. 20 jaar Peters Platenparade, inderdaad, precies op deze zaterdag, de 5e september in 2006, begon Peters Platenparade op toentertijd Maastad Radio en verhuisde mee naar RTV Midden-Brabant. En daarna natuurlijk werd de naam Langstraat FM. En ja, precies 20 jaar op de 106.8 Peters Platenparade. Het programma bestaat eigenlijk al veel langer, sinds de jaren 80. Want daarvoor hebben we 12 jaar bij LTV Radio gedraaid. Radio Atlantis, Radio Blackstar, Radio Santa Maria. Daar is het programma begonnen, ergens in 1983 volgens mij was dat. Welkom in elk geval, tot aan 9 uur hebben we weer heel wat leuke muziek. Zoals gewoonlijk voor je klaarstaan, natuurlijk een nieuw album van de maand. De concertagenda en in de tweede uur ook nog de partyagenda. Kortom, weer genoeg reden om te blijven luisteren de komende 2 uur. Met nu Dwayne Verheyden en Berna Rodriguez en Pierre Dette uit 2018.

Je hoorde Dwayne Vrijden en Borna Rodriguez kwam uit 2018. En de nieuwste voor Helene Fischer, die heet I'm Mind the Sight.

Helene Fischer. Aan meiner Seite, de allernieuwste single van Helene Fischer, dus hier bij het Platenparade. 20 jaar precies, dus vandaag. En tot aan 9 uur zijn we nog bij je met nu Tupac. Terug naar 1999 met Changes. Speciaal voor de heren van de Wasstraat in Tilburg-Zuid.

0: Rabbits.
1: Tupac, de grootste hit in Nederland. Changes kwam uit 1999, toen de tijd een grote nummer 1 hit. Ja, nog dat achter je de auto's was, hè, daar aan de ringbaan Zuid. Dit is uit 2001, Blue Cantrell. Hit 'em up, staal, oftewel oeps.

hoorde Blue Cantrell. Daarmee gaan we terug naar 2001. De nieuwste van Miss Montreal, die heet Groot. Ja, dat is nou werkelijk zo groot, dat weet ik ook niet. Ik heb nooit naast haar gestaan, maar zo heet in elk geval dus wel haar allernieuwste single. En ja, we hebben de videoclip, dus er zit een klein stukje voor. Maar nu begint hij dan echt.

Hallo, nieuws te horen hier van Miss Montreal. Die heet groot hier op Pijs Platenbraden op Langstraat FM. Laten we dan helemaal teruggaan naar 1969. Even wegdromen met de Wallace Collection en Daydream. MUZIEK

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Inderdaad, tijd voor het album van de maand september in dit programma Peters Platenparade. Nieuw maand betekent een nieuw album van de maand. Ditmaal een zangeres geboren op 4 februari 1975 in Sydney in Australië. Naast zangeres is ook actrice en de genres die ze vooral brengt is popmuziek, poprock en altijd contemporary. Ze is actief sinds 1989 tot op dit moment en heeft haar zevende studioalbum uitgebracht. De release van het album was gisteren, 4 september. En het album bevat 12 tracks. Het album heet Algorithm en ik heb het natuurlijk over Natalie Imbruglia. Van het album track nummer 5, dat is de titeltrack, die was ook al single in juni

Algorithm, track 5 van het album Algorithm, met nieuwstal van Natalia in Bruglia. Is het album van de maand september in dit programma Peetjes Platen Praten. Dus dat betekent de komende week meer tracks van dit album. Behalve dan volgende week, want volgende week is er geen Peetjes Platen Praten. Want dan de Kennedy Mars van de Langstraat. En dat betekent dat Langstraat FM daar ook heel de nacht live bij aanwezig is. En we dus heel andere programmering hebben. En ik ben er dan ook wel op de zaterdagavond. Maar ik geloof pas vanaf 9 uur. Dus van 9 tot 12 in de studio. En dan op het parcours. Zoiets meen ik. Ik heb de planning niet precies in mijn hoofd. En ik kon hem ook niet terugvinden zo gauw. Dus vandaar. Dit is Madonna in elk geval. Uit 1985. Een van haar mooie rustige platen. Crazy for You.

Madonna, Crazy For You, kwam uit 1985. Dit was de grootste hit van Letitia McNeil. 1997 was dat. And That's Just The Way.

Lutricia McNeil en Ain't That Just The Way kwam uit 1997. Dit is de nieuwste voor Bente. Het Parachute.

nieuwste van band die heet Parachute. We gaan naar 2011 toe. Met deze van Adele. Inmiddels dus alweer 15 jaar oud, deze Set Fire to the Rain. I let it fall.

18 september in de Mers in Breda, Donna's Hot Stuff. Tribute to Donna Summer in de Grote Zaal, dat is helemaal uitverkocht. Donderdag 10 september in Tivoli, Vredenburg, Nutert, Colin Edwin en John Wesley's Voyage 35 in Zaal Pandora. En dan tenslotte nog de vrijdag 11 september in Theater aan de Parade in Den Bosch. Meet Apollo met een album release in de Pleinzaal. En tenslotte vrijdag 11 september in Tivoli, Vredenburg, Nutert, De Scene in Zaal Pandora. Dat is helemaal uitverkocht.

Misschien, hoe kwamen ze tegen in de concertagenda? Komende vrijdag in Utrecht staan ze, is helemaal uitverkocht. Dan zou je denken, ja, misschien heeft er geen zanger meer. Inderdaad, dat klopt helemaal. Wel de originele bezetting met een andere zanger, inderdaad, Siep van der Ploeg. Die is de vervangende zanger. Dit is de nieuwste van Ozien als laatste in het eerste uur van Peijs Platen verhalen met Far From Great. Zometeen zijn we terug met deel 2. Dan gaan we lekker dansen, hè? Disco, house en dergelijke. Tot zo.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Had je ze herkend? De dame die bekend is van de hit Shame, Shame, Shame. Ik heb het over Evelyn Champagne King. Door de Love Come Down uit 1983 aan het begin van het tweede en tevens weer het laatste uur van Peets Platenparade. Op deze zaterdag de 5e september 2026. Precies 20 jaar Peets Platenparade op 106.8 FM op de zaterdagavond tussen 7 en 9. Elke zaterdag maar weer al 20 jaar lang. En ik hoop dat het nog veel langer door mag gaan hier op de 106.8 FM. Goed, tot 9 uur hebben we nog heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. Natuurlijk ook nog de partyagenda staat te wachten. En wat dacht je van deze? Komt er weer uit 2021. Fabian Haneke en Divine. All My Lovin'.

Fabian, Hanneke en Divine. All My Love. En daarmee gaan we terug naar 2021 alweer. En dit is de nieuwe voor Follow the More. Die heet Music is My Life. Inderdaad, ik kan niet zonder muziek hoor. Geen dag. Morgen is al om 5 uur gaat die radio aan. En dan, we luisteren gewoon wat leuke programma's, hè. Ik kan al op de ochtend natuurlijk om 6 uur met Erik van Vliet.

Colabor en Music is Live. Leuke nieuwe single. En dit werd de grote hit in 1991 alweer. Wel bekende van Crystal Waters, The Gypsy Woman.

Crystal Waters en Gypsy Woman uit 1991. Toen de tijd een grote nummer 1 is. En het is al in heel wat andere uitvoeringen uitgebracht. Dit is Simon Webb. Terug naar 2007. Coming around.

Simon Webb en Coming Around Again. Daarmee gaan we terug naar 2007 alweer. Dit is het allernieuwste voor Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg.

heenblik is genoeg. De allernieuwste hoorde je van Samantha Steenwijk. Laten we naar 1974 gaan met Pierre Grosclas. Lekkere zomerrit uit dat jaar met Lady Lay.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Langstraat FM. Peters Platenparade.

Rivo en Dorian. En Taka Taka, leuke nieuwe single. Dit is D-Train. Terug naar 1981 met You're the One for Me.

D-Train en You're the One for Me. Daarmee gaan we terug naar 1981. Melody MC kennen we natuurlijk van Dam Da Dam. Maar misschien ook wel van deze. I Wanna Dance.

Melody MC en I Wanna Dance was de tweede grote hit voor deze Melody MC. 1994 was dat. En dit is de nieuwe vrouwtje. Ze heeft geen rem.

geen rem. Ja, in sommige opzichten kan dat vervelend zijn. In andere opzichten is dat natuurlijk dan ook weer lekker. En dit is, eventjes pikken, Gabri Ponte samen met Justus en Highgate. And Dance to the Beat, oftewel Pitchin'.

0: Gabri Ponte, Just Us en Highgate en Dance to the Beat, oftewel Pitch In. Ja, als je dit als een woord, dan krijg je er zin om op stap te gaan. Tenminste, ik wel.
1: Peters Platenparade, partyagenda.
0: Nou, zo dan eens gaan kijken waar we vanavond lekker op stap kunnen gaan in de clubs in Nederland. Onder andere naar Brainwash Escape Club Amsterdam. Vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Ramundo, Josh Beautiful en in de andere zaal ook nog Lozado. En toch van Rotterdam ook weer lekker feest vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Capron, Sylvie Danny, Charmaine, Eleanor en Nacho Scoppa. Dan nog een leuk feestje in Amsterdam in Lofi. Symfora heet dat feestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met Lilo, Filo, Lozolo. Filo, Lozolo, sorry. Trek, Julia en Nico. In Basis Utrecht ook wel lekker feestje vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Anouk, Cybersex, Stef de Haan, Nick Edwards, Hurde en Sportshoe. In Amsterdam in John Doe ook een leuk feestje genaamd Stuk in een Loop. Vanaf 11 uur tot 7 uur in de ochtend. Met IRG, Bastiaan, Kapteen, GD, of Leo Cardi, Mulda, Nua en Triart. En tot slot nog een leuk feestje in Rotterdam in Nauwouw. Vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Met daar Angie, Joel, Nick Tonian, Lix, Joe Tree, Treat. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Had die namen af en toe. Split Limiter, Gospel, Incult, Mortis, The Smiler, Vox, Kaki, Spycotic, Jule Exler, Jalo, Dros, Neuvar. Dan nog een andere zaal, Selena, Trikos, Sisa, FHNX, BVKR, Chromatic, BNGA, Luke, G2Mo, Vivim, GDRT, Scream, Inferlin, en Kato en Luti SNVS. Omdat ik het allemaal een beetje uit goed uitspreek, want het zijn een beetje moeilijke namen af en toe, hè? In die house scene. In elk geval, tot zover de feestjes voor deze zaterdag, de 5 september. Naast deze nog talloze andere leuke feestjes in de clubs van Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

Wat draait die erg lekker. De DJ uit Amerika. Echt bijzonder om mee te maken. En deze blijft ook erg lekker uit 1977. Tavares en Don't Take Away the Music. Nee, maar dat blijft hier 24 uur per dag.

Heaven Must Be Missing an Angel was een groot hit van Tavares. Maar ook deze deed het lekker. Don't Take Away the Music. En dat zijn we nog zeker niet van plan. Ook na 20 jaar Peace Platenparade op 106.8 FM. Met de nieuwe Job Govers. Hyper 80.

0: Hyper.
1: Met Job Govers en Hyper kwamen alweer aan het einde van deze aflevering Peters Platenparaden. Voor deze zaterdag de 5e september. Precies 20 jaar Peters Platenparaden op de zaterdag tussen 7 en 9 op 106.8 FM. Eerst Maastricht Radio, daarna RTV Midden-Brabant en tegenwoordig dus op Langstraat FM. Zometeen Dance Factory tussen 9 en 11, de herhaling van afgelopen donderdag. En tussen 11 en 12 ook nog. En The Beat Goes. En dat hier op lijn staat op hem. En morgenochtend weer tussen 7 en 9 wakker worden met Erik van Vliet. Sluit af met de nieuwe Big Up Players. Die heet No Peace. Wil je de playlist nalezen? Hij is te vinden op de Facebookpagina van Peters Platenparade. Fijn weekend verder. Graag tot volgende week. Maar dan op een later tijdstip. Want dan is er natuurlijk geen Peters Platenparade. Peters Platenparade is er over 2 weken. Tot dan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Chuck Attack en El Giro op de radio. Dance Welkom Factory. Bij Dance Factory op de donderdag op de zaterdagavond. Get your groove on, soul, funk, disco. Boogie to the beat. Zo is het, boogie to the beat. We zijn er helemaal klaar voor. Van harte welkom weer bij een nieuwe Dance Factory hier op Langstraat FM. Hey, everybody get off. Get off. Everybody get up, zo heet het. Dit is Daybreak. Ik trok hem bij Dion uit de kast. Ik moet je eerlijk bekennen, ik kende het niet. Ik heb het even op de voorafluistering gehad. Maar dit is wel een lekkere plaat. Met een hele, hele dikke, vette break erin. Ja. Langstraat FM 106.8 en 105.7 op FM.

Daybreak. Ja, dat heette Everybody Get Off. Langstraat FM, ik noemde net de frequenties al eventjes, 106.8 en 105.7. Maar ook natuurlijk lekker makkelijk via de televisie op je stereo set Ziggo, kanaal 917. En zit je bij KPN, dan is het kanaal 1042. En ook in heel de regio en verder buiten op DAB+. Dus je kunt altijd luisteren, ook online natuurlijk, op internet. Je kunt dus zo gek niet bedenken. Wil je een verzoekplaatje aanvragen? info@langstraatmedia.nl. Daar kan het allemaal naartoe. En hier zijn ze, Young & Company. Ik heb ze ooit eens voor de microfoon gehad. En ja, dat was toch wel een belevenis, hoor. Ik ben er echt wel een beetje trots op ook dat ik dat heb mogen doen, ja.

0: Dance Factory, het programma met de lekkerste soul, funk, boogie en funkplaatjes. Elke donderdagavond tussen 8 en 10, met soms een klein intermezzo als RKC hier de boel overneemt, ja. Maar daar kunnen we natuurlijk niet onderuit, dat is er helemaal. Maar dan is het natuurlijk wel op zaterdagavond nog een verse aflevering. En als je nu op donderdag zit te luisteren, dan weet je al dat het komende zaterdag herhaald wordt tussen 9 en 11 uur. Daarachteraan ook nog gelijk And the Beat Goes On. Dus je kunt de hele avond lekker door blijven dansen met René van der Meer, Dion Vurs en daarna nog And the Beat Goes On met onder andere Robbie Koster. Young and Company. Je hoorde de jingle nog. We hebben het radiostation eraf moeten knippen, want dat was er in de tijd van Radio Benelux. Niet slim om dat te laten doen, want dan kun je ze, als je op een andere omroep zit, ja, dan kun je ze nog een beetje moeilijk gebruiken. Dus een beetje geknipt en geplakt. Maar dit was wel een plaat die hier echt toe deed, hoor. Volgende artiest die we klaar hebben staan, die heb ik toevallig ook gesproken.
1: Hi, it's Sylvester and hope you join me, René Vandermeer.
0: Hij is helaas niet meer onder ons. Maar zijn muziek en zijn stem hebben we hier nog in het kastje zitten. Ja. We draaien regelmatig in dit programma You Make Me Feel. Blijft ook een mooie plaat, hoor. Deze werd aangevraagd door Rob van Oudheusden uit Drunen. Hij zegt, draai eens even Don't Stop van Sylvester. Nou, bij deze. En jij kunt ook een plaatje aanvragen als je dat wilt. Hè. 06 21 21 32 10. 06 21 21 32 10. Of stuur anders een mailtje naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Komt het vanzelf hier terecht in de studio van Dance Factory. En dan wordt jouw plaat en je verhaal gewoon lekker gezellig meegenomen hier in dit programma.

Rob van Oudheusen, vroeger maar aan Sylvester. Don't stop, gedraaid hier op Langstraat FM. We gaan naar 1981. Elvin Fields. Hij heeft het over Lucky Number 7. Wat is dat toch met die 7, hè? Als je casino's hebt, al grote 7. Dat zal hier wel mee te maken hebben, denk ik.

0: hij zal maar geluk nummer hebben. Lucky number 7, dat was Alvin Fields. Niet zo heel erg bekend bij het grote publiek, mag ik zo aannemen, maar wel een hele goede plaat. Dat ook voor de volgende, die is aangevraagd door Arnold van Os. Hij woont in Vlijm. Hij zegt, ik heb nog niet de leeftijd dat ik al die platen die jullie iedere donderdag en zaterdag draaien kennen. Maar deze, ja, daar heeft hij toch wel wat mee.
1: Hallo.
0: Die kent hij dan. En daar dansen hij altijd op met zijn vrouwtje Soraya. Speciaal voor jou, Arnold uit Vlijmen. Lekker langzaam en toch dansbaar.
2: Why don't you come over?
0: The Night People.
2: I have something I want to say to you.
0: En ze gaan de titel nu verklappen.

0: love everything about you, but you know that anyway.
1: Het is eigenlijk wel een beetje een klassiekertje. Speciaal voor jou, Arnold. The Night People.
0: You know, I know we're
1: again, zo heette dat.
2: It's 1979. It's Renee time.
1: Zo is het maar net. Hè. Cool in the game. Mm-hmm. Alle vroeger een DJ die zei altijd koud op de gang. Flauw grapje. Maar dit was de eerste plaat die ik draaide tijdens mijn eerste baantje als discjockey. En dat was in de Karrebar, in de Karrestraat, tegenover Galaxy. En ja, je kent het verhaal, hè? Centjes verdiend, 2 uur dicht, gelijk naar de overkant. Centjes weer kwijt, zo ging dat toen in die tijd. Maar dit was wel een mooie herinnering. Oh, yes.

0: and the gang. De Ladies Night uit 1979, zoals ze zegt. Zou dit nog kunnen? Ik denk het wel, hè?
1: Welcome to the Disco Summer.
0: Dit is Full Force, die ken je van Alice, I Want You Just For Me. En nog veel meer hits natuurlijk, maar dit is een onbekende, maar wel een hele lekkere. Full Force dus, Turn You On. Je luistert naar Dance Factory op Langstraat FM. Zet de stoelen en de tafels aan de kant. Maak lekker een dansje met degene die dichtbij je in de buurt is.

0: hebben ons zo'n beetje ongeturnd. Full Force. Dikke plaat. Dat heet dus nogmaals Turn You On. Ja, en dit is voor mij toch wel de ultieme disco soul funk plaat. Hoe je het maar wilt noemen als je het hebt over... Je weet het wel. Ja.
1: It's 1979. It's René time.
0: Gegarandeerd een volle dansvloer als deze ingestart werd. Met natuurlijk die fantastische break ergens in het midden. Het was eigenlijk een jazzmuzikant natuurlijk, dat weet bijna iedereen. Want als je Herbie Hancock in de platenwinkel ging zoeken, dan zat je altijd bij soul te kijken. Maar die stond niet bij soul, nee, die stond gewoon bij de jazz. En dan kon je die vinden. Zo ging dat vroeger in de platenwinkel. Ik heb daar zelf ook nog jaren gewerkt. Wie kent het nog? Frans de Kok grammofoonplaten. Ja, bekend hè? Zaten in Waalwijk, Tilburg, daar zat het hoofdkantoor ook, Den Bosch. Weet ik veel allemaal waar ze zaten, maar dat was toen een beetje de platenzaak. Herbie Hancock dus. En natuurlijk het weergaloze Tell Everybody.

0: Dan gaan we nog een keertje. Ja, helemaal maximaal gedraaid vanaf 12 inch. Deze fantastische plaat van Herbie Hancock. Scoorde ook nog een hitje wat redelijk vaak in de discotheken werd gedraaid. Rocket. Maar dit was toch wel zijn ultieme hit. Tell Everybody. En we gaan luisteren naar Rolls Royce. En Rolls Royce werd aanvankelijk opgericht als backing band voor onder andere Edwin Starr en The Temptations. En midden jaren 70 werden ze benaderd door producer Norman Whitfield van Motown. Die op MCA Records zijn eigen Whitfield, ja het is echt Whitfield label had opgericht. Whitfield was net bezig om een film te maken. Je weet al welke film het gaat. Car Wash. Die de groep Rolls Royce bekend maakte. En de rest is natuurlijk geschiedenis. De plaat die wij gaan draaien, dat is Best Love. En dat was tevens de allerlaatste hit die Rolls Royce scoorde in Nederland. Ja, zeker wel.
1: Jeff Clark here, Rolls Royce. You know what I'm indulging? I have a friend. René Vandermeer. He brings you music and more. You can see that's Vandermeer and more music coming at you.

draai de Rose hoor, is Best Love. En terwijl ik die plaat aan het draaien ben, trekt Dion dan een keer. Welke ook alweer, uit de kast van Rose Royce. Hij zegt, we maken er gewoon een artiest van de week van. Oh, Still in Love, ja. Och, ik zeg, als ik dat geweten had, dan hadden we die gedraaid. Nou, zegt hij, die ga ik zo meteen draaien. Dus in het volgende uur krijg je die vast te horen. Gewoon nog een keertje Rose Royce. Wij draaiden Best Love. Ik zeg, Best Love. Oh. En dit is natuurlijk disco zoals disco bedoeld is en zoals het gemaakt moet worden. Voorjaar.

Zometeen. En wij zien tussen aanhalingstekens spreken elkaar volgende week weer.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Ja, en zo klonken ze in de begin jaren 80. De eerste mixen die gemaakt werden, klonken een beetje zo. Af en toe een beetje offbeat, zoals dat dan heet. Net niet helemaal in de maat. Maar dat maakt het ook lekker authentiek. Vaak duurde ze ook een minuutje of 13, 14. En ze waren allemaal storytelling. Dus dat betekent, ze hadden een kop en een staart. En daartussenin werd je meegenomen in het verhaal.

Ja, Dance Factory, daar luister je vanavond. Daar luister je vanavond. We hebben al lekker een uurtje erop zitten met René van der Meer. Get Your Groove On. Nou, dat was zeker weer zo met hem. Hij draaide weer lekkere plaatjes en dat zijn we van René gewend natuurlijk. Soul Funk Disco, we hebben nog een uurtje te gaan met heerlijke tunes. Heel veel 70s, 80s, 90s. And we boogie to the beat. En we dwalen even af. We gaan even terug naar eind jaren 70, begin jaren 80. Hoor maar eens even aan. Ja, je hoort de Philly sound je tegemoet komen. Lekker in een Tom Moulton mix. First choice. The player.

0: Ja, op Philly Groove Records luister je naar First Choice. In de Tom Malton remix. Maar veel mooier wordt het gewoon niet, maar we hebben nog even een tijdje te gaan.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Dus we zijn voorlopig nog niet klaar met al die lekkere plaatjes te draaien. En dit is Champions League, dat zeggen we wel vaker. Soms is iets zo mooi, dan steekt het er met kop en schouders bovenuit. En dat is zeker met deze plaat zo. Angie Stone, I wish I didn't miss you.

Angie B. Stone. Van de LP Mahogany Soul uit 2001. I Wish I Didn't Miss You. Carl Cox draaide het ooit in een legendarische set van hem als afsluiter. En haar tweede of haar derde album, daar brak ze eigenlijk echt mee door. Stone Love, ja. En Angie B kenden we van de Sequence. En dat was de eerste female rap artist, hip-hop artist in Amerika. En ik denk dan dat ook wel wereldwijd is, zeg maar. Legendare, hele mooie plaat.

Ja, met zangeres Richie Benson was dit Rose Royce. En René vertelde er al wat eerder over in het eerste uur van Dance Factory. En dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat hij daar Best Love draaide. En dat is ook zo'n heerlijk nummer. Het is een beetje de artiest van de week, durf ik wel te zeggen. Zo kunnen we het wel noemen. Ja, de oorspronkelijke zangeres was natuurlijk Gwen Dickey. Maar die verliet in 1979 de groep. We blijven nog even terug in de zomer hangen. Met een plaat van Pieces of a Dream.

hebben de zomer al een klein beetje achter ons gelaten. We zijn zo langzaam de herfst ingedoken, zeg maar. Ja, ook zo'n heerlijk jaargetijde, vind ik zelf. Dan laat je de hitte een beetje, de warm weather laat je achter, zal ik maar zeggen. In 1976 al opgericht, deze Pieces of a Dream. En in 1981 kwamen ze dus met de hit Warm Weather. En daarop hoor je Barbara Walker op vocalen en Dexter Wanzel, jawel, op de synthesizers. Want Dexter Wanzel, die kennen wij natuurlijk ook gewoon. Van hele fijne plaatjes, ja. Op Elektra Records. Ja, lekker plaatje jongens. En we zitten zo heerlijk weer in dat Dance Factory op jouw Langstraat FM. Heb je zelf een verzoekje? Dat kan, hè. 06-21-21-3210. Mocht je het niet begrepen hebben, 06-21-21-3210. info@langstraatmedia.nl. Kan ook gewoon een mailtje sturen. Waarschijnlijk misschien lekker zit je te luisteren op Ziggo of op KPN. Dat vind ik altijd het lekkerste als je gewoon thuis zit in die Langstraat. Even op je tv die app aanzetten. En dan luister je lekker mee naar deze heerlijke muziek.

All Righteous Individuals Need Great Energy Arrangé. De remixer komt uit Frankrijk en hij heeft een YouTube kanaal met heel veel fijne remixen van Michael Jackson. En dit was voor mij een van de betere, het Heartbreak Hotel. Kwam volgens mij van de LP Triumph. En dat brengt ons op Sharon Redd. En dan gaan we echt terug naar die jaren 80. Naar die heerlijke import waar we allemaal zo lekker op konden dansen. Zat een halfzuster, hè? En die speelde in de band, of speelde, die zong in de band Snap. Penny Forge, ja, dat was haar halfzus. Maar ze maakte zelf ook gewoon fantastische platen. Beat the Street in the Name of Love, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Can You Handle It was volgens mij haar allereerste doorbraakplaat, denk ik. Ze was geboren in 1945. En ze was een grote vriendin van René van der Meer. Die heeft haar in ieder geval een keer mogen interviewen op een nette manier.

niet haar allergrootste hit. Maar het was een beetje de tijd van Somebody's Steal the Night. Somebody Save the Night, daarom. Never Gonna Give You Up. And I Love How You Feel, ja. Wat heeft zij toch verschrikkelijk veel goede platen gemaakt. Dance Factory. Thursday night. Get your groove on. Soul Funk Disco. Boogie to the beat. Ja, je weet het. Het is weer tijd voor Eric G. Eric G is in the house deze keer met Los Charlie's Orchestra.

Los Charlie's Orchestra, LCO. Erik, wat was die weer lekker. Het is een beetje jaren 70 boogie disco groove. Maar dan een beetje vanuit een Latijns-Amerikaans perspectief. Dat hoor ik toch wel. Ik denk dat dat goed is. Het is een muziekproject uit Londen. En het werd opgericht door Juan Laya en Jorge Montiel. Zij kwamen uit Venezuela. En dat verklaart dan een klein beetje dat, dat Braziliaans-Venezuela sausje wat er overheen zit. Ze werkte trouwens samen met Joey Negro. José Padilla van Café Del Mar. En die heb ik zelf nog eens mogen ontmoeten en een plaatje mee mogen draaien. John Morales en Opolopo. Ik zeg Erik, hij was heerlijk. Waar vind je ze toch elke week? Wij draaien ze met plezier. Always a better music mix.

0: Ja, wat een heerlijke Philly kraker was dit ook weer van Anthony White. Hey baby, en je hoort die Philly sound dus zo lekker. We hebben veel Philly gedraaid vanavond, ook veel salsa. Allemaal lekkere labels uit die tijd eigenlijk. En terwijl jullie, we schakelen even over live met de dansvloer, ja. Leuk, wat staat daar voor een bandje zeg op die dansvloer in jullie dansfabriek, ja. Nog heel even hè, jongens, tot de klok van 10 of tot 11 wanneer je ook luistert, donderdag of zaterdag. Maar dit is ook een oude held hoor, Sharone.
1: About love.
0: Ja, a song about love.
1: Do you know love?
0: Ja, I know love.
1: Who's ever been in love?
0: Ja, we zijn allemaal wel eens in love geweest. En misschien nog steeds wel, hè. Kijk even naast je op de bank en denk, oh ja. Good times, I'm in love. Sharone dus met Adjana. Werd later uitgebracht. En hij doet ook nog gewoon heerlijk mee, hoor.

Ja, dat was hier. Surround samen met Adjiana. En we blijven even live op de dansvloer, want de volgende band staat er alweer. Debut zie ik. En daar sluiten we vandaag mee af. Hij heeft een message from the stars. René en ik zeggen tot volgende week allemaal op jouw Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

mixing the beat by Robbie Costa.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD.